wem is a dodi a kabist. Na het a hoge met een mao, a giest me no vier roti rose in is grab, bevor es letzte mal drauf schießt. Miau! Ich hang a modi!